0: alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM, die radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesland. Friese FM. Friese FM.
1: Ik schilder eens mijn verzekeringsmaatschappij en kreeg mij een keuze minuut te maatje. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreigt mijn geduld net kwijt te ruitje. Want daarna zit ik oeren in de wacht te harkje naar een woord stom efter groen muziekje. Voor mij wachten nog een stikke wacht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors beziekje? Uiteindelijk hoe ik mijn verhaal al in mijn kwijt. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

Ik vrege nei het tanken bij de pomp om een poederdrap, ik wie wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje likelom. En ik hie moeite om wie in te houden. Ik zei hem haar ze wel in het assortiment. Daar lezen ze dags, doch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou het geld, zoeks valt toch te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hie er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heen? Ik hie er in het hele huis om zocht. Omdat jullie de dag net meer zonder kennen. Doe maar nooit de winkel om zijn lapke stof. Daar wat ik voort van asociaal gedrag betichtte. Troch haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht hinnezet. Dus, dit is er net de boot door stinnen. Frommers, contant betaal je, dat hij hem liever net. En boeten door kin ik net pinnen. Ommers.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zegt alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeije, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan sto ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoer. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: net uw adverteerders weten, dan stoo ik harkens naar Fryske WM. Fryske WM, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden. Maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fryske FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stjoerder. Pieter Wilkens, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zegt alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM. Oerolwest bist harkje naar Friese FM. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Friese FM app uit de App Store.

0: Lid uw adverteerder zitten, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Hoorn, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoerder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur... doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Oké. Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
4: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
5: Bouwcenter Concordia.
4: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
8: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
9: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
8: Zeker hartstikke duur.
9: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
7: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

Ja, ik reis je dat je nacht. Ik zet terug uit alle macht. Oh, ik wil vrienden bij. Stuurdest mij wel eens een appje. Mij een smiley, lieke blij. En ik reis je dat je nacht.

Les best harkje naar Fryske FM, dus spielles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Fryske FM app uit de App Store.

0: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: FrieskFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsen langs de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 13,6.
8: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: FrieskFM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Dat binnen echt Friezen. Wij gaan hier te verliezen. Nee, wij springen het samen uit de baan. Lid die Hollands maar van alles sissen. Die hoeven wij niet uit te lissen. Want wij ben je thuis in ons heiteloon. Ja, de simmer. Die stiert weer verder door. Gezellig in de zinnen. Wollen wij zitten, mij ook hoor. In Friesland.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
2: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
3: Gratis parkeren op ons grote terrein. In Nieuwehoorne moet je zijn.
4: Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barstte een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Frieske Wem, verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
15: De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht. Onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44. Tussen Knopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A9 Diemen Amstelveen bij hectometerpaal 10,4.
8: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha, je vindt het allemaal bij Markthal Berlicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markthal Berlicum, aan de Tichelersdiek.
1: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
12: Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond blijft het ook nog lang warm en vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden. De rest van de week blijft het erg warm. Vrijdag kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden.
13: FrieskFM verkeersinformatie.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 202,9.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
15: Friesk FM.
13: Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Lid uw adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben we vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Klaar voor pure kracht? Pak nu je voordeel bij Veenma Dokkum. Koop een CF Moto C-Force Quad en profiteer tijdelijk van 0% financiering. Geen rente, wel direct rijden. Kom langs en ontdek de power van CF Moto.
15: Power.
14: Veenma Dokkum, jouw CF Moto dealer.
6: Frieske Wem, verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
15: De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 202,9. De A4 Amsterdam-Den Haag 23,5. A12 Utrecht-Arnhem 111,8.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Frieske Wem, Warmerjocht.
7: Vanochtend wolkenvelden met lokaal een spat regen. Vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. En het kwik stijgt naar 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten of oosten. De komende dagen wordt het steeds warmer. Vrijdag wordt de warmste dag met 34 tot 38 graden.
6: Frieske Wem, verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 202,9. A12 Utrecht-Arnhem 107,6. A16 Belgische grens Breda 71,0.
6: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: Frieske FM.
6: Vanuit het hart van Friesland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
2: Leukes outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
2: Genieten van je tuin.
3: 7 dagen per week geopend.
2: Leukes outdoor in Wolvenga. Wel goed.
1: Boodschappen doen bij Albert Heijn. In Nieuwehoorne moet je zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt een vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Oké. Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: FrieskFM Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
17: Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit zo langs de A6 Jouren en Meloord hectometerpaal 286,6. A12 Utrecht Arnhem 107,6. A12 Utrecht Den Haag bij hectometerpaal 27,6.
8: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum, keukens voor fijn proeven.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Friesk FM Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
12: Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.
13: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsen langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 202,9. De A7 Groningen-Heerenveen 181,5. A12 Utrecht-Arnhem 107,6.
1: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
3: Fries FM.
1: Vanuit het hart.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je vakman of een net iets te enthousiaste amateur, Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.

0: Riool en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
2: Bouwcenter Concordia.
1: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Lid u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken, fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM. Renault.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Frieske WM Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
14: Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 87,9. A12 Duitse grens Arnhem 143,7. A28 Zwolle Amersfoort 64,1.
15: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

0: bedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha! Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum, aan de Tichelersdiek.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
4: Al meer als 45 hier, een vertrouwd adres.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Let u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. De komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Oké. Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Klaar voor pure kracht? Pak nu je voordeel bij Peenma Dokkum. Koop een CF Moto C-Force Quad en profiteer tijdelijk van 0% financiering. Geen rente, wel direct rijden. Kom langs en ontdek de power van CF Moto.
17: Power.
16: Peenma Dokkum, jouw CF Moto dealer.
5: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesk
8: FM. Een vrouw en een man doosje, beurzen in. Dan voelt het vertrouwd, als hier zijn eeuws dien. Zij houdt haar roer, hij laat zijn eer om haar muur. Ze kennen de betingsten, de regels van het spul. Als een heik en een zeik, als een prins maar zijn breid. Als wie het een belofte van de eeuwigheid. Als wie er niet te redden, ieder neus bestien. Als een

zij draait mij in mij. Ze kennen de stappen, ze weten de wei. Als muzikanten dit speel je in een grote symfonie. Als koren dit jongen in volslijn.

Gisteren gestreed, zijn klimpje en strelen ze binnen gekleed. Zo hoge neer te zes en zes, je hulkoron, lief zijn lief, geen

van een vloeiende stream, van een schip dat goed rent. Zonder invloed van wat ik iedereen zien doe. Ik ken hun schuinten tussen lokig gevoel. Goed altijd maar ze bleef, voor altijd een peer. Maar waar het net op zitten vol. Nou ja, het zeer, maar ook verschillend weg binnen. En hoe word ik versneeuwd?

0: Ja, wat is nou weer?
1: Ja, dat had ik altijd wel wat.
2: Ik meisje graag naar het keertsloon, maar is ten min betoer. Dan hak het al, gauw besjoen en stekte voor een oer. Naar het kroegje, op het hoekje, vat wat slokjes en een bier. Maar niet iets thuis bij het wief, hak de duvel oer de vlier. Dan mat ik

0: Dit is Frisk FM.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nest

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Mars. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum, keukens voor fijn proeven.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
12: Fries FM.
11: Vanuit het hart van Friesland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Leukes Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Iedere donderdag.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuinigingen op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Lipton 1,5 liter flessen? 2 plus

0: is Frisk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland. Frisk FM.
1: Let me say the sense, baby.

Friese toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij...
8: Bouwcenter Concordia.
7: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Frieskewem Warmerjocht.
2: Er zijn flinke zonnige perioden en ook enkele wolkenvelden. Het wordt 25 tot 27 graden in het noorden, 29 in het midden en 30 tot 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoosten of oosten. Komende dagen wordt het nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden.
3: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Frieskewem. Vanuit het hart van Friesland.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
2: Bestra! Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zich eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrif van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriffen effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
9: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.
11: Doosjes trok de stwang, hij een stuk spanning op een mest. Het uur haast ook goed strak,

Oerolwest bist Harkina Frieske Wem. Dus pilest besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha! Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum, aan de Tichelersdiek.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
3: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
2: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of Trekpleister.nl.
8: Er zijn flinke zonnige perioden en ook enkele wolkenvelden. Het wordt 25 tot 27 graden in het noorden, 29 in het midden en 30 tot 32 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoosten of oosten. Komende dagen wordt het nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden.
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op eerste uur. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. Vier anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
13: Yo, listen up.
12: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
13: Oké. Okay.
12: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Klaar voor pure kracht? Pak nu je voordeel bij Fenma Dokkum. Koop een CF Moto C-Force Quad en profiteer tijdelijk van 0% financiering. Geen rente, wel direct rijden. Kom langs en ontdek de power van CF Moto.
20: Power.
19: Fenma Dokkum, jouw CF Moto dealer.
10: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: Frieske FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
4: 7 dagen per week geopend.
5: Lukkes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
2: Lid u eens adverteerders weten? Daar stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Oké. Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op in je stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkie naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoornen. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoornen. Beleef het zelf.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
0: Ontspannen genieten in ons Eetcafé Family. Dat is fijn. In Nieuwehoornen moet je zijn.
2: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
3: Bouwcenter Concordia.
2: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
2: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
11: Frieske FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
6: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
7: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
6: Zeker hartstikke duur.
7: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
5: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en buitenland.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog tbs krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constantie op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
14: Yo, listen up.
13: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
14: Oké. Okay.
13: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: FrieskFM Verkeersinformatie.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A12, Den Haag-Utrecht bij 30,8 en bij 51,3. En op de A27 naar Almere bij 101,8. Op de A28 naar Utrecht staat er een camera bij 91,2.
11: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

0: de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum. De koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum. Aan de Tichelersdiek.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, het is WK.
11: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
12: FrieskFM Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Muiden-Lelystad bij 49,3. Flitsmeister meldt ook een camera langs de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,3. En de A27 naar Almere bij 101,8.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
14: Friesk FM.
12: Vanuit het hart van Friesland.

Oerolwest bist harkje naar Friesk FM. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Friesk FM app uit de App Store.

dat maakt in Foggy nog zoveel. Maar hij liet hem je de wet net stellen, droeg dat domme wildse arbeidersvolk. Hij is op laatst al een wolverdag.

en het jild. Hij massissen, het wordt dat woe wel flotje. Maar wat ze baden, dat wie dan ik net mild. Ja, die hinderen kukken, maar zijn glim kan me moelen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. En een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet met een drone worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Frieske Wem, verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins-Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een half uur extra. Hier is de linkerreis ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,3. De A27 naar Almere bij 101,8. En de A28 Zwolle-Assen bij 165,2.
14: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoornen. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoornen. Beleef het zelf.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
1: Binnenkort een feestje of partij? In Nieuwehoornen bij Bestel bij Brouwer moet je zijn.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Er zijn flinke zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Het wordt 25 tot 27 graden in het noorden, 29 in het midden en 30 tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten of oosten. Komende dagen wordt het nog warmer met op vrijdag 34 tot 38 graden.
4: Frieskewem, verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A12 richting Den Haag bij 44,1. Op de A27 naar Almere meldt Flitsmeister een camera bij 101,8. En op de A28 Zwolle-Assen bij 165,1.
4: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
6: Friesk FM.
4: Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
2: Genieten van je tuin.
1: Iedere donderdag.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Klaar voor pure kracht? Pak nu je voordeel bij Veenma Dokkum. Koop een CF Moto C-Force Quad en profiteer tijdelijk van 0% financiering. Geen rente, wel direct rijden. Kom langs en ontdek de power van CF Moto.
3: Power.
2: Veenma Dokkum, jouw CF Moto dealer.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
5: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden en de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Oké. Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: FM Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file en op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. U kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem, tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk, 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A2 vanuit Luik naar Maastricht bij 269,5. A12 naar Den Haag bij 44,1. A27 naar Almere bij 101,8.
5: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart

iepen, lees samar in een bed. Zat te roeken, ben ik in het ziekenhuis. Maar hoe die kitte lonen komt, ik weet het werkelijk net.

0: Of een net iets te enthousiaste amateur, Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
2: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
1: Zeker hartstikke duur.
2: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
1: we Oranje. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Het is nog een tijd zonnig en zomers warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met 31 tot 36 graden. Op de Wadden wordt het 23 tot 29 graden met een zwakke tot matige wind. Er geldt ook code oranje. Later deze week loopt de temperatuur verder op.
6: FrieskFM verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt over een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Op een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoortpolder en Zoeterwoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht. Daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A4. Antwerpen-Rotterdam bij 240,9. A12 naar Den Haag bij 44,1. En de A27 naar Almere bij 101,8.
6: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
8: Friesk FM.
6: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Let u eens adverteerders witte. Daar sto ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
12: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
14: Yo, listen up.
13: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
14: Oké. Okay.
13: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: FrieskFM Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam-Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En A20 Hoek van Holland-Gouda, tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 241,0. En de A12 naar Den Haag bij 44,1.
11: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ine Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

hinste merk en hiervoor terug, du bist nooit sterk. Ik heb maar zuinig, jong bist slecht, maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was een meger als een rak, dus joeg ik hem de beste plak. Hij vriert voor twa en werken hut, hij kreeg het echte man en een tjokke stut. Wat koere ploegje, wat een lief, of wie er soms wat staven steekt. Maar dan zong ik gauw het lied voor hem, hij brengt je mooi de twaalfde stem.

kwam voorbij en ik had hinder wie er zei. Hij wierde er wat weer smoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

prachtig span, hij haar heest en ik haar man. Van wille gezien een fjouwersprong, nog hebben we mannig, heest de jong. De merje en de guts, ze ben ook waai, maar in uw steen zijn elke dag. Haar een item hart is jong en blier, wij drinken vaker.

0: Himmelta trauer hilft so mir her.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
5: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
6: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw. Smit Compleet Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Oranje fans opgelet, KPN

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

Oerolwest bist harkje naar Frieske WM. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske WM app uit de App Store.

0: alle Friese toppers op één stuurder.
1: Lietse Hille,
0: de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
1: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
0: Zeker hartstikke duur.
1: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik. Gamma!
9: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
10: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag twee jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Ja, goddank, ben ik een boerenlul.
1: Alle Frieske toppers op Ian Stewarder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De grootste hits uit Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

Alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkens, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

rust mij en mij in de stritte oer. Wachtend op de bui die het speelde warmen, zodat er nooit meer hoeft te smoken. En wie Jozef door een trog reed, mijn kribben. En wie Jozef door een trog reed, mijn kribben.

wieken volle. Oh, du hast ze vaker horen, maar jilden golle leids. Een goed verstaan, wat zilver dat net zuiver is, je drusken. En hij smeekt om in bed op leer te knibbelen.

0: niet voor in mijn lippen. Nou wist dus dat ik niet voor in mijn lippen.
1: De beste Friese muziek. Else Dij.

0: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha! Kruidvat.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Lid uw adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
2: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vurende natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
4: Yo, listen up.
3: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
4: Oké. Okay.
3: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Bye,
7: ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

Fryske toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Fryske Groen. Fryske FM.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord het nijs uit binnen- en boetenland.
6: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK-voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Oké. Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
5: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

Oerolwest bist harkie naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
2: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Maar mee?
2: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed! Vibra.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
12: Frieske FM.
11: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Know it nice uit binnen- en buitenland.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil daarmee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Airco Techniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Airco Techniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesk FM.

zeeman soms grient, om die Sarah te plan, hij zijn lokken het vindt. Maar het is ek Amsterdam, dat een zeeman wat woont.

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en

0: Beeldgerecht en mixen, ook 2 plus 3 gratis. En alle DAF, Axe, Andrelon en Rexona, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Oké. Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Westerling. Alle Friese toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

in radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesk FM. Friesk FM. Alle Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille. De Wico's. Doer de Bleker. En de Kast. Bij uur zesde alle jaar. Omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friesk FM.

Oerolwest bist harkina Frieske Wem, dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

alle Friese toppers op Ien Stjoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatsen en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkie naar Fryske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Fryske Wem app uit de App Store.

možda uljuš ma i grif. Hosta was ma i mi gist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrig, mij de zee zat dichtbij.